0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: FM Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische

0: ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
7: Samen zijn we RTV4.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Thank you.
1: De hits van Vechtal FM.
2: Kensington.
3: Why can't we just stay for another day?
1: En dit is nieuw.
4: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
4: Bye.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
2: Samen.

0: met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat dat aantal daalt. Vooral bij studenten uit Duitsland en China is een afname te zien. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Vechtal.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt en we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we RTV4.
6: Dit is Vechtal FM. Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
4: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
3: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
5: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Deu.
3: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oost staat 8 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vechtal FM, dat dan wel weer.
4: Vechtal FM.
5: Hey, dit is Danny van de Script.
1: Vechtal FM.
6: Dat dan wel weer.
1: Dat dan wel weer.
6: Dit is Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we.

0: Vechtal FM.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt...

0: dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie. Of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel. Vechtal FM. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A35 Enschede richting Zwolle staat tussen Almelo West en Wierdewest 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 8 kilometer file. N35 Zwolle richting Almelo tussen Salland-Twente-tunnel en Wierdewest 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat op gegaan naar aanleiding van een messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
0: Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Heteren 6 kilometer file. Vertraging van 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vechtal FM, dat dan wel weer. Vechtal FM.
4: It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter, and my girlfriend went and cheated on me.

0: De hits van Vechtal FM. Kensington. Why can't we just stay?
1: Hoi, Aniek hier en dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.
0: Vechtal FM. Bye.

0: got something I want to talk about.
1: Vechtal FM.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM. Nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de

0: de stichting die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
1: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
0: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
2: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtel FM. Het koffierondje.

0: Stel FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials. Vechtal.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat.

0: FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Ommen die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurussen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Veelsteun.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zitten wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van Twenteverhuur.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, door kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

En een hele goede morgen. Het is alweer donderdag en je luistert naar Fiona. De week is omgevlogen en we hebben heel wat te bespreken, want er is onverwachts nieuws uit televisieland geweest. Daar vertel ik straks meer over. Nu eerst Crescent met Lost Without You en onze eigen Gooise Martin Morero met Spijt is voor later. Aha.

0: Fiona.
1: En het is alweer 11:11 en dan ga ik toch al stiekem aan mijn lunch een beetje denken. Wat voor lekker broodje ik ga eten. Misschien ga je zo met een collega eten of ben je straks onderweg en eet je een broodje in de auto. Kan ook natuurlijk. In ieder geval, eet smakelijk voor straks of voor nu. Het is in ieder geval nu aan Suzanne Freek met 100 keer. En daarna hoor je Songfestival Koningin 2 keer heeft gewonnen. Loreen met Euphoria. Ik heb...

0: Fiona.
1: En ik ga je zoals elke week een top 3 geven wat je deze week kan kijken. En ik begin eigenlijk met heel goed nieuws, want ik vertelde vorige week als tip Carrie op vrijdag. En dat het de laatste aflevering zou zijn. Maar er is nieuws. Ze hebben mogen aankondigen dat ze niet gaan stoppen. En dat is best bijzonder. Want door de bezuinigingen zouden ze moeten stoppen. En ik ben heel blij dat dit programma blijft. Want dit hoort echt thuis op onze Nederlandse televisie. Komende tijd ga je heel veel programma's over het WK krijgen. En daarom ook mijn eerste tip. WK-avond. Het is van vanaf vandaag dagelijks te zien om 8 uur op NPO 1. En in dit programma schuiven voetbalexperts aan die het gaan hebben over voetbalwedstrijden, hun ervaringen. Ze gaan een quiz spelen en er wordt teruggekeken naar historische WK-fragmenten. Nou, als je het mij vraagt, een prachtige combinatie als je op de hoogte wil blijven van het WK-nieuws. Tip 2. Ladies First op Netflix met Sacha Baron Cohen. Ja, sorry. Hij speelt een rokkenjager die zijn leven op zijn kop staat wanneer hij wakker wordt in een parallele wereld waarin vrouwen die de dienst uitmaken. Nou, ik vond hem in ieder geval heel erg leuk. Ik heb hem al gezien. En dan mijn laatste tip. Tip 3. Reizen Waas. De Bucketlist. Die is op vrijdag 12 juni om 7:30 te zien op NPO 3. En voor als je even niet bezig wil zijn met de voetbal, is dit een prachtig reisprogramma waar je even bij kan wegdromen. Nou, dit was in ieder geval mijn top 3 alweer. Nu hoor je eerst Celine Dion met It's All Coming Back To Me Now. En daarna hoor je Roxy Dekker met Go Best Friends. En later het streeknieuws.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Vanaf 1 augustus 2026 kunnen inwoners met een WMO-taxipas zelf kiezen of zij reizen met Taxi Steen of TCR. Door nieuwe vervoerscontracten ontvangen zij een nieuwe taxipas en informatie over het gebruik van het vervoer. Het WMO-vervoer is bedoeld voor sociale en recreatieve uitstapjes en is ook toegankelijk voor reizigers met een rolstoel of rollator. Tijdens de avondvierdaagse in Dedemsvaart wandelen basisschoolleerlingen langs bijzondere locaties in het dorp. Tijdens de tweede wandelavond bezochten de deelnemers de brandweerkazerne, waar het jeugdorkest van Jubal hen muzikaal verwelkomde. Dankzij het mooie weer konden alle routes doorgaan. Op vrijdag volgt nog het traditionele défilé. De spandoekframes bij de toegangswegen naar het centrum van Ommen verdwijnen waarschijnlijk begin 2027. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de constructie niet passen binnen het huidige reclamebeleid en voor hinder zorgen. De gemeente onderzoekt volgend jaar mogelijke alternatieven. Tot die tijd blijven de frames staan met een tijdelijke vergunning. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Vechtdal

Ja, je hoorde Jennifer Lopez met Waiting for Tonight en Shawn Mendes met Stitches. En afgelopen maandag heb ik stukjes gezien van de oefenwedstrijd voor het WK. Nou, daar lag Oranje wel in de stitches. Keeper eraf, rode kaart en bij sommige overtredingen hield ik toch even mijn hart vast. Want ik was even bang dat het halve team geblesseerd zou raken. Nou, ik hoop op een goed begin in ieder geval. Aanstaande zondag begint het WK met Nederland en we spelen tegen Japan. Nou, genoeg over voetbal. Daar gaan we de komende tijd nog genoeg over hebben. Hier is Bluff met Harder dan ik hebben kan. En daarna hoor je Liam Rimes met Can't Find the Moonlight.

0: Corona.
1: Hou nog even vol. Het is donderdag en je bent al bijna op de helft. We zijn bijna aan het eind van dit uur. En lekkere muziek hebben we gedraaid. Maar komend uur hoor je daar nog veel meer van. Want we gaan starten met het meezingmenu van Vechtal FM. Je hoort zo nog Raccoon met Het is al laat. En MGMT met Kids. Afsluiten doen we natuurlijk met de favoriet Alphabeat. En wij gaan afsluiten. En als ik het als laatste wil ik nog even zeggen, wees lief voor elkaar en tot volgende week.

0: Vechtal FM.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: FM. Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan om mensen die naar het buitenland waren gevlucht, maar ook om mensen die in eigen land verdreven waren. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden kwam naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca voetbalstadion. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
0: Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Vechtal FM. Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand.

0: buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. Yeah. Het Vechtel FM Amazing Menu. Vechtel.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Ommen die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529
3: 43 1207. Vechtal
5: FM. Nieuws. Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: Dit is Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Dit is Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Vechtal FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Javi en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials. Vechtal.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Digital FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terhole en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Situatie op de weg, de NV4 verkeersinformatie. Op de A20 tussen Amersfoort en Zwolle, tussen Ermelo en Elspeet, 3 kilometer 6 minuten. A20 Groningen Amersfoort, tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek, 6 kilometer 6 minuten. Kom ongeluk, daar is de weg inmiddels wel weer vrij. En dat waren de files op dit moment. Rij lekker door.
2: Dit is RTV 4.
3: Onderweg met Rick.
1: Hallo, hallo. Het is onderweg met Rick in plaats van onderweg met Kelvin. Kelvin is even daar een dagje vrij, dus je moet het met mij doen. Zometeen Alcazar. Net is van Muse en Madness.

and Matt Madness. Het is de middagshow onderweg met Kelvin, zonder Kelvin vandaag, maar met mij, Rick Maliepaard. Leuk dat je vanmiddag ook voor Vechten LFM / RTV4 hebt gekozen vandaag. Hey, ben je nog niet helemaal bij met het nieuws van vandaag? Zometeen praat ik je eventjes in alle volledigheid bij wat je vandaag allemaal in het nieuws hebt gemist. En ook met de muziek vanmiddag zit het zeker goed. Ik heb zometeen Douwe Bob voor je, Wax. Maar eerst Alcazar.

Waxoria bij RTV 4 en Building a Bridge to Your Heart. Eerst even kijken naar het nieuws van de dag. Het glazen huis van 3FM komt dit jaar naar Arnhem. Dat heeft 3FM vanochtend bekendgemaakt. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor de Brandwondenstichting. Een uitkeringsinstantie, de UWV, gaat onderzoek doen naar hun eigen werkcultuur. Twee maanden geleden kwam via 1Vandaag en AD naar buiten dat de verzekeringsartsen in opleiding last hebben van een onveilige werkcultuur en een te hoge werkdruk. Het onderzoek moet eind dit jaar zijn afgerond. En NS gaat volgend jaar lijnnummers invoeren voor al hun treinen. Zo moeten reizigers makkelijker herkennen waar ze straks naar hun trein moeten. Dit moet zorgen voor duidelijkere reisinformatie en vooral bij storingen. Op dit moment wordt op Amersfoort Centraal het al getest. Dus als je hem wat gezien hebt, ik ben heel erg benieuwd. Stuur maar even een foto. Vechtalfm.nl/app.

Ilse de Lange en Jorden Have the Love. Ja, ze staat op 4 september in het Bos Theater in Ommen. En wil je er nog heen? Ik heb even snel voor je gekeken. Er zijn nog tickets beschikbaar. Dus Ilse de Lange in het Bos Theater. Superleuk. Het was weer één groot feest gaan worden. Hey, zometeen Nickelback hier voor je op de weg. Met When We Stand Together. Eerst Kiss and I Was Made for Loving You.

0: Nickelback hoorde je.
1: En When We Stand Together.
0: Zometeen meer onderweg met Rick hier. Maar eerst de headlines van de NOS.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. Een groep van 16 fietsers zou zijn aangereden door een auto op een provinciale weg. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. Ook zo'n 500 supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Eerder werden ook andere Afrikaanse voetbalfans al geweigerd.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Vanaf 1 augustus komen inwoners met een WMO-taxipas kunnen ze dan kiezen tussen Taxisteen en TCR. De huidige contracten lopen af eind juli en de reizigers kunnen een nieuwe pas krijgen en die worden daar met informatie thuis gestuurd. De taxis zijn bedoeld voor sociale ritten zoals boodschappen en familiebezoek, maar ook vervoer met rolstoel en rollator blijft verder mogelijk. En de spandoekframes bij de ingangen van Ommen verdwijnt begin 2027. Volgens de gemeente passen ze niet meer in het reclamebeleid. Ook is het onduidelijk wie ze beheert. Dit jaar wordt gezocht naar alternatieven en tot die tijd blijven de frames staan met een tijdelijke vergunning. En buurtgroepen, sportclubs en vereniging Harderberg, Ommen en Dalfsen kunnen voordelig plantenpakketten aanvragen. De pakketten bevatten fruit- en kruidenplanten. En de actie moet ervoor zorgen dat er meer groen komt in de buurt. Dat helpt tegen hitte en wateroverlast. Groepen vanaf 3 personen kunnen meedoen. Er is een beperkte voorraad beschikbaar. En meer informatie staat op de website van De Koppel in Harderberg. Kijken we even naar het weer. Vanmiddag overheerst de bewolking en er vallen enkele regenbuien met maxima tussen 17 en 18 graden. Blijft verder fris voor tijd van het jaar. En morgen verloopt bewolkt met vooral in de middag kans op een regenbui. En dan is het 18 tot 19 graden. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste voor onze regio. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Elspeet staat 5 kilometer met 5 minuten. En de 50 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 2 kilometer 5 minuten. En de 36 Ommen-Almelo tussen Adorp en Wierde 4 kilometer en 7 minuten vertraging. Sterkte daar!

Nou ja, misschien zit je op dit moment in de auto na een lange werkdag. Ben je al thuis aan het koken, het opruimen. Of misschien dat je toch nog even aan het doorknallen bent in de laatste 40 minuten of 20 minuten voordat je nog aan het werk bent. Dan kan je vast wel even een goede oppepper gebruiken. Zometeen draai ik weer een lekkere track voor je. Als je laat weten via vechtalfm.nl/app welke plaat wij je horen. Wie weet knal ik die zometeen die oppepper hier wel op de radio hier bij RTV 4. Zometeen Afrojack, Edo Black onderweg met In My World.

0: Everjack, Halo Black en In My World.
1: De lekkere track.
0: Ik was heel erg benieuwd welke plaat ik voor jou kon draaien. Waar had jij gewoon even zin in om eventjes die boost te krijgen op deze donderdag voor de laatste loodjes van de werkdag? Je kon het laten weten via een berichtje naar de studio. Dat komt via vechtalfm.nl/app. En Emma kwam met deze heerlijke van de Police en Masters in a Bottle.
1: De

Imagine Dragons en Wrecked hoorde je hier bij RTV 4. Zometeen is hier de kinderburgemeester Milou in de studio. Ze gaat iets heel erg leuks doen, maar ook wel wat belangrijks. Wat het precies, je hoort het zometeen van haar hier gewoon bij RTV 4. Maar nu deze heerlijke van Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: Vechtal FM.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zometeen meer onderweg met Rick. Met onder andere de kinderburgemeester Milou hier in de studio te gast. Dat zometeen na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden.
2: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste voor onze regio. A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Elspeet 6 kilometer en 5 minuten. A35 tussen Enschede en Zwolle tussen Almelo Zuid en Nijverdo Oost 4 kilometer met 7 minuten. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord, 8 kilometer en 9 minuten. En 50, Zwolle-Emmeloord, bij Emmeloord is de weg dicht. En de andere kant op tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid staat 3 kilometer met ongeveer 5 minuten vertraging. Sterkte daar!
4: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Rick.
2: Yes, een hele goede middag. Je luistert Onderweg met Rick. Zometeen fun onderweg met Sam Knights. Eerst Shania Twain en I'm Gonna Get Your Gut.
4: RTV 4.
5: Let's go.

Fun and Some Nights hoor je hier bij RTV 4. Ja, ze is momenteel al in de studio, zometeen hier op de radio. De kinderburgemeester van Dalfsen, Milou. Ze is bij ons te gast en we gaan het hebben over de bijzondere ontmoetingsmiddag die er op de planning staat. Eerst muziek van Clean Bandit. Dit is Solo.

0: Clean Bandit en Solo. Dan hebben we nog Fun en Some Nights. En in de studio is onze kinderburgemeester van de gemeente Delfzijl, Milou, welkom.
1: Hi.
0: Hallo, hallo. Ja, jij gaat iets heel erg leuks organiseren, heb ik meegekregen.
1: Ja.
0: Wat ga jij doen?
1: Ik ga een dag organiseren voor kinderen die een beperking hebben of zich heel vaak eenzaam voelen.
0: Oké, en wanneer had jij gedacht, dit moment van, oh, dit lijkt me nou echt leuk om te organiseren?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, dat weet je niet. Nee, want je hebt zelf een gehoorbeperking. Heeft het ook, ja, hoe dat, want dat jij wil gewoon mensen meer aandacht geven, dat of ze laten samenkomen, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké, leuk. En voor wie, hoe dat, is het allemaal bedoeld? Want je hebt het over mensen met een beperking, je hebt over kinderen. Wie zijn allemaal welkom?
1: Ja, eigenlijk wel iedereen die een beperking heeft of zich eenzaam voelt, maar soms ook wel, als kinderen dat willen, van ja, het lijkt me wel gezellig om elkaar te ontmoeten.
0: Ja, precies. En vooral voor kinderen van welke leeftijd?
1: 10 tot met 13 jaar.
0: 10 tot 13, oké. Okay. En jullie gaan het dus eigenlijk organiseren. En ja, hoe is het voor jou om contact te maken met mensen? Want vind je dat lastig? Hoe ga je er zelf mee om?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, nee. Je probeert gewoon op deze middag ook gewoon vrienden te maken eigenlijk.
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Want het is binnenkort dus in de trefkoelen, heb ik meegekregen.
1: Ja.
0: En wat gaan jullie die middag allemaal doen?
1: Cupcakes bakken en spelletjes spelen en heel veel plezier maken.
0: Kijk, dat is belangrijk. En cupcakes bakken, ik ben zelf heel erg fan van cupcakes. Ben je dan liever van de chocolade cupcakes of gewoon vanille cupcakes? Wat is jouw favoriete cupcake?
1: Natuurlijk.
0: Natuurlijk gewoon? Ja. Ook geen spreeuws, tirelantijntjes erop en wat deed ik dan wel niet? Gewoon sprikkeltjes en zo.
1: Ja, ik vind wel van alles wel lekker erop.
0: Ja, oké. Okay. Dus gewoon lekker normaal met wat versiering erop weer goed.
1: Ja.
0: Oké, okay, leuk. En je bent dus druk bezig met het organiseren. Was het makkelijk?
1: Een soort van.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Wat vond je het lastigste tot nu toe?
1: Ja. Weet ik niet helemaal.
0: Nee, dat snap ik. Dus, want moet je je van tevoren ook aanmelden of hoeft dat niet?
1: Kan je gewoon, ja, je moet je wel aanmerken op kerngezonddalfse.nl.
0: Kerngezonddalfse.nl. Oké, daar moet je dus terecht om je even aan te melden. En wat wil je zeggen voor kinderen die het eigenlijk spannend vinden om hier aan mee te doen? Waarom vind je het zo belangrijk dat dit dat het er is, zeg maar?
1: Ja. Als je het spannend vindt, dat geeft niet. Iedereen vindt wel eens iets spannend, dus ja.
0: Kijk, dat zijn belangrijke woorden. Dus zeg nog één keer wanneer het is en waar het is en waar je moet aanmelden.
1: Je moet je aanmelden op kerngezonddalfse.nl. Het is in het jongerencentrum in Trefkoelen Dalfse. Vanaf woensdag 24 juni van 2:30 tot 4:30.
0: Kijk, top. Nou, heel veel plezier. En ik ben benieuwd of je wat vrienden aan overhoudt die dag.
1: Ja, sowieso, denk ik wel.
0: Kijk, helemaal goed. Hey, dankjewel voor je komst, Milou.

0: Chris M en I Would Stay hoorde je hier bij RTV 4. Zometeen muziek onderweg van onder andere Miley Cyrus en Rolf Sanchez zijn onderweg.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. Een statenlid van de PVV in Noord-Holland heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij reed in op een klimaatactivist bij een Extinction Rebellion demonstratie. Het OM had een straf van 180 uur geëist. De supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK-voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans de reis moeten annuleren.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Vanaf 1 augustus worden inwoners met een WBO-taxipas kunnen ze dan kiezen tussen taxi Steen en TCR. De huidige contracten lopen eind juli af en reizigers kunnen dan een nieuwe pas krijgen. En de informatie die wordt dan ook thuis gestuurd. De taxis zijn bedoeld voor sociale ritten zoals boodschappen en familiebezoek. Ook vervoer voor rolstoelen en rollators blijven mogelijk. En de spandoekframes bij de ingangen van de gemeente Ommen die verdwijnen begin 2027. Volgens de gemeente passen ze niet meer in het huidige reclamebeleid. Ook is er onduidelijk wie ze beheert. Dit jaar wordt er nog gezocht naar alternatieven. En tot die tijd blijven de frames staan met een tijdelijke vergunning. En buurtgroepen, sportclubs en vereniging Hardenberg Om en Dalfsen kunnen voordelig plantenpakketten aanvragen. Deze pakketten bevatten fruit- en tuinkruidenplanten. Deze actie die moet ervoor zorgen voor iets meer groen in de buurt. Dat helpt tegen hitte en wateroverlast. Groepen van 3 personen kunnen dan meedoen. En dan is er wel beperkte voorraad beschikbaar van deze pakketten. En meer informatie staat op de website van De Koppel in Hardenberg. Kijk weer naar het weer. Vanmiddag overheerst de bewolking en er vallen enkele buien. Maximaal rond de 17 tot 18 graden blijft verder fris voor tijd van het jaar. Morgen verloopt bewolkt met vooral in de middag regen. En dan wordt het ongeveer een graad of 17 tot 18. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste voor onze regio. Allereerst de A35 tussen Enschede en Zwolle. Tussen Almelo West en Wierdewest, 2 kilometer 7 minuten. Dan de A50 tussen Zwolle en Arnhem. Tussen Epen en Apeldoorn, daar staat 8 kilometer met 8 minuten. N35 tussen Nijverde Oost en Wierdewest, 4 kilometer met 6 minuten. En dan de N50 Zwolle-Emmeloord. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Dat komt door wegwerkzaamheden. RTV

En mijn eerste is Rolf Sanchez en Contigo. Rechtal FM, onderweg met Kelvin. Zoals je van Kelvin weet, heeft hij een zwak voor België. Een goed pintje, frieten met mayo. Of natuurlijk die muziek die van onze zuidenburen wegkomt. Ja, het is iedere donderdag een Vlaamse plaat. Die zetten wij hier in het zonnetje. En dat doe ik dus deze week ook gewoon. En wat mij opvalt is dat er steeds meer mensen, artiesten, de samenwerking zoeken tussen Nederland en België. Mijn eerste herinnering aan de Nederlands-Belgische samenwerking is toch Bluff en Gijke Arnaar met Zoutelanden. Maar daarna heb je bijvoorbeeld nog ook nog andere, zoals met Pommelien Thijs en Jaap Reesema. Eigenlijk hebben we nog veel meer van dat soort samenwerkingen. En S10 dacht, dat kan ik ook. En dan met de Belgische Oscar and the Wolf. Ja, super vet. Die hebben een nieuwe plaat uit. En is daarom vandaag de Vlaamse plaat Safe and Sound.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we RTV4.

Some fan are Olivia Dean en You're the Rain in Me In. En vandaag start het WK voetbal aan de andere kant van die grote plas. Met als openingwedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. En iedere 4 jaar wordt er dan ook weer zo'n themanummer gemaakt. Dus even terugkijken, 16 jaar geleden, 2010, het WK van Zuid-Afrika. Je weet nog wel van het jaar met die Vuvuzela's en zo. Maakte Shakira echt één hele toffe track, Waka Waka. En deze editie van het WK heeft Shakira wederom de kans gekregen om nogmaals een hit te scoren. En dat doet ze nu samen met Burna Boy. Dit is

0: Radio.
1: Vechtal FM.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Zometeen muziek van onder andere Britney Spears, Direct en Sigala onderweg. Naar nieuws met Jan van der Putten.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is RTV 4.
9: Onderweg met Rick.
6: Zometeen heb ik Direct voor je met Won't Fall. Eerst lekkere zomerse muziek van Sigala. Mag wel met die regen buiten. Dit is Easy Love.

Edwin 4 met Direct I Won't Fall. Hoor je hier in Onderweg met Rick. De Bonassi Gala Easy Love. Leuk dat je erbij bent. Het is Onderweg met Rick. Mijn naam is Rick. Tot en met een uurtje of 7 ben ik gezellig bij je. En zometeen nieuwe muziek van Aniek en Let It Out. Eerst het hezen van Britney Spears. Dit is Time.

0: hits van Vechtal FM. Kensington. Why can't we just stay for another day? En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.
0: Vechtal FM.

0: Jamiroquai hoorde je bij Vechtel FM en Edwin Vier. Dit was Deeper Underground. Iedere vrijdag, als over een goede dag weer, dan draai ik hier altijd rond kwart over vier de nieuwe nieuwste hitstip. Is een plaat die we de hele week promoten hier bij Edwin Vier en Vechtel FM. Een plaat die wij zo goed vinden dat die eigenlijk uiteindelijk in de hitlijst terecht moet komen. En nu de hitsensatie Alex Warren eigenlijk best wel lekker gaat, is deze eigenlijk ook wel eentje die de hitlijsten gaat bestormen, al zeg ik het zelf. Het is de nieuwe van Alex Warren en is deze week de nieuwste hitstip, Passenger.
1: Vechtel FM.
2: De nieuwste hitstip.

0: Headlines. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen. Morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Ommen die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits loopt in het oosten van het land op zijn eind en vielen we nog en die staat op de A50 van Arnhem naar Oosten. Dus knoopt Ewijk en Ravenstein 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De donderdag.

Stel je even voor, de lichten gaan uit, de eerste beat dreunt door de speakers en die bas voel je recht in je borst. En ergens in de verte gaan een paar handen de lucht in. Even geen file, geen werk, geen drukte, gewoon even dat clubgevoel. Waar je gewoon nu ook even bent. Dit is de Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Dus zit je in de auto, ben je nog onderweg, ben je nog druk aan het werk, kan ook zomaar. Of sta je op dit moment thuis even met die spaten door die pan heen te roeren. Zet je radio even een tikje harder. Want de komende half uur bouwen we hier gewoon ons eigen dansvloer, ons eigen feest, ons eigen

Het onderwerp met Calvin Dance, half uurtje met Takia in de Robin Schulz remix van Dan en Shay. Leuk dat je luistert. Wat ben je aan het doen? Laat het vooral weten via vechtlfm.nl/app. Dan komt het hier in de studio. En heb je nog een lekker dansbaar verzoekje? Stuur het vooral even door. Dat kan gewoon vechtlfm.nl/app. Diezelfde app kan je gewoon daarvoor gebruiken. Maar nu deze heerlijke van Spandau Ballet en Basto. Gooi hem in de remix. Dit is Goal 2012.

Free, hoorde je hier in het onderweg met Kelvin Daans, half uurtje. Ik heb een berichtje binnen van Annemiek, die is lekker aan het luisteren terwijl ze lekker aan de pan aan het doorroeren is. Kijk, dat is heel erg belangrijk. Leuk dat je er ook wel lekker bij bent. Hey, zometeen heb ik hier nog voor je Crider. Eerst eens van Jupiter Project. Dit is With You.

Crider en Faded Sunrise hoorde je hier bij Vechtal FM met Onderweg met Kelvin Dance. Half uurtje is bijna luistert. Ik heb nog eentje voor je. Clouds. Dit is Siron bij Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van Twenteverhuur.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
5: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
4: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
6: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
4: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl. Of bel 0529 43 1207.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
7: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
6: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
8: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
6: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren,

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
6: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
8: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
7: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: De hits van Vechtal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.
0: Vechtal FM. Bye.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: Vechtal FM.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
7: Samen.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloop-evenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
8: Samen.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers.